FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: zingen all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Al meer dan 20 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

70s, 80s, 90s. De hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Heb jij hem al? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakt al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijkt er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaaddoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Samen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogacar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogacar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.

0: Buenos días. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Voor zover bekend is Tenerife House Rescue het enige dierenasiel op het eiland dat paarden opvangt. Het centrum telt ook een groot aantal andere diersoorten, waarvan de meest in de steek gelaten werden, andere geschonken en sommige geboren in het opvangcentrum dat gelegen is in La Jaca boven de snelweg DF1 in de gemeente Arico. Het opvangcentrum voor paarden en andere viervoeters dat in 2018 door Emma en Edo in La Jaca werd opgericht, gaat op zoek naar hulpgevers en investeerders om het aangrenzende terrein te kunnen kopen om in de nabije toekomst meer ruimte te hebben om niet meer door andere infrastructuur versmacht te worden. Op deze manier willen ze de bestaande oppervlakte van 6500 vierkante meter uitbreiden. De windmolens in de onmiddellijke nabijheid en de plannen van het treintraject dat het noorden met het zuiden van Tenerife moet verbinden, baart hen echter zorgen. Zij willen er een dierenkliniek oprichten, workshops geven en een centrum voor duurzaamheid oprichten. Tenerife House Rescue is een niet-gouvernementele liefdadigheidsinstelling die is opgericht door de Engelse Emma Greenfield en Italiaan Edo. Het doel is om onderdak te verschaffen aan hoefdieren en om verwaarloosde viervoeters een zinnig leven te bezorgen. Tenerife House Rescue is gespecialiseerd in de rehabilitatie en training van paarden. Trekpaarden of rentpaarden leven ongeveer 30 jaar, maar veelal zijn ze na 5 jaar niet meer nuttig voor hun eigenaars en worden ze verwaarloosd. In het centrum kan beroep gedaan worden op 2 Canarische dierenartsen. Er is veel vraag om nog meer paarden te helpen, maar momenteel is de ruimte daarvoor niet beschikbaar. In het dierenhulpcentrum zijn niet alleen paarden ondergebracht, er is ook een grote verscheidenheid aan andere dieren die er logeren. Nu huizen er ongeveer 400 beesten, waaronder honden en katten, vogels, eenden, cavia's, geiten, varkens, schildpadden, hamsters en nog een paar andere soorten. Het opvangcentrum werkt op groene energie. Zonnepanelen zorgen voor stroom, maar om de extra elektriciteit op te wekken hebben ze ook een trapfiets. En die zorgt ervoor dat de wasmachine wordt aangedreven. De ecologische voetafdruk wordt zo klein mogelijk gehouden en daarvoor gebruiken zij veelal gerecycleerd materiaal. 40 vrijwilligers zorgen voor de opvang, de voedselverdeling, de verzorging en het welzijn van de dieren. Tenerife House Rescue heeft tot nog toe meer dan 200 vrijwilligers gehad. Velen blijven langer dan een jaar of komen meermaals terug om te helpen met het afgraven van het land, het bouwen van een yurt, het trainen van de paarden, het samenrapen van de mest en nog veel meer. Zonder extra hulp gaat het niet meer. Daarvoor is het centrum te groot geworden. Via Workaway wordt er eten en overnachting aangeboden in ruil voor 25 uur werk per week met een minimumverblijf van 1 maand. Tenerife Horse Rescue is niet alleen afhankelijk van donaties uit Tenerife. Via wereldwijde contacten op sociale netwerken kunnen de nodige helden worden ingezameld. Er is geen overheidssteun, maar dagelijkse voedselrestanten en onverkochte producten uit de liter supermarkten verzachten het leed. Samen hebben ze veel geleerd, plannen en van daaruit een project ontwikkelen, met alles wat erbij komt kijken. Ze hebben moeten leren hoe fondsen te verwerven en hoe ze een liefdadigheidsinstelling moeten runnen. Ze hebben problemen opgelost met zonne-energie en milieuvriendelijke watersystemen. Ze hebben geleerd om de hulp in te roepen van hulpsponsors en hoe ze een team moesten samenstellen dat functioneert uit liefde voor de dieren en niet uit winstbejag.

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Laten wij deze uitzending beginnen met een verduidelijking die voor toeristen in Spaanstalige landen niet altijd klaar en helder is. Garnalen van eender welke soort zonder kop komen in de handel als scampi. In gambas zijn garnalen groter dan de soorten die in onze kontrijen worden gevist, die in de tropische gebieden voorkomen. Er bestaan ruim 2000 soorten garnalen, waarvan er ongeveer 300 soorten geschikt zijn om te eten. Garnalen en scampi's horen beiden tot de kreeftsoortigen, maar worden verder onder een verschillende noemer gecategoriseerd. Scampi is een Italiaans woord die we gebruiken om één exemplaar aan te duiden. De meervoudsvorm in het Nederlands is scampi's. Hun namen vormen een kluwen van misverstanden. Zeker als je in Italië of Spanje bent. Daar worden gambas en zoetwatergarnalen ook wel aangeboden als scampi's, voornamelijk als de kop eraf is. Maar dat is illegaal. Scampi is Italiaans voor lagostine, enkelvoud van scampi is scampo. En in Spanje, waar het woord gamba vandaan komt, noemen ze grote gambas veelal langostinos. In feite is een gamba een garnaal van een groter formaat die verkocht wordt met de kop. De naam scampi wordt vaak gebruikt om grotere garnalen te benoemen die gepeld zijn en ontdaan van het darmkanaal. Scampi's worden vaak gebakken of gegrild en geserveerd als voorgerecht of als hoofdgerecht. Een lagostine is een kreeftachtige die lijkt op een kleine kreeft en deze bevindt zich in koudere wateren. Lagostines hebben een zoete, delicate smaak en een stevige textuur. Hoewel er enige overlapping is bij deze verschillende schaaldieren, zijn er enkele duidelijke verschillen tussen elk van hen. In het algemeen hebben garnalen een kleinere omvang en een meer delicate smaak dan scampi's, gambas en lagostines. Scampi's zijn groter en hebben een steviger textuur dan garnalen, terwijl gambas nog groter zijn en over een nog steviger textuur beschikken dan scampi's. Langoustines zijn over het algemeen de grootste en de meest stevige van deze vier soorten. Er zijn verschillende soorten garnalen die in de Atlantische Oceaan leven, waaronder de roze Atlantische garnaal, de witte garnaal, de bruine garnaal en de tijgergarnaal. Elk van deze soorten heeft unieke eigenschappen en kenmerken. De roze Atlantische garnaal zwemt voornamelijk in de noordelijke Atlantische Oceaan van Noorwegen tot Groenland. De roze Atlantische garnaal is een belangrijke commerciële soort die wordt bevist voor zijn vlees en wordt beschouwd als een delicatesse in veel landen. De witte garnaal, ook bekend als de Caraïbische garnaal, is een kreeftachtige zeedierensoort die voornamelijk wordt gevist in de warme wateren van de Atlantische Oceaan van Florida tot Brazilië en in de Golf van Mexico. De bruine garnaal, ook bekend als de Noordzeegarnaal, is een kleine garnaalsoort die voornamelijk in de Noordzee en de omliggende wateren wordt gevonden. De bruine garnaal is een belangrijke commerciële soort die wordt bevist voor zijn vlees en wordt gebruikt in een verscheidenheid aan gerechten, waaronder sandwiches en salades. De tijgergarnaal, ook bekend als de reuzengarnaal, is een grote kreeftachtige zeedierensoort die voornamelijk wordt gevonden in de tropische en subtropische wateren van de Atlantische Oceaan, van West-Afrika tot Zuid-Amerika. De tijgergarnaal wordt gebruikt in een verscheidenheid aan gerechten, waaronder roerbakgerechten, stoofschotels en salades. En toch zijn we even te raden gegaan bij een specialist. We hebben ons oren te luisteren gelegd bij Romeo Rauw, CEO van de zeevisgroothandel Jens met de zetel in Nieuwpoort. Wij waren vooral geïnteresseerd in de garnalen die worden gevangen in de Noordzee door Nederlanders en door Belgen. Het verschil tussen garnalen aangeland in Vlaanderen en Nederland zit hem in het koken. In Nederland spreekt men over flauwe garnalen, omdat deze gekookt worden in zuiver zeewater, zonder enig additief. Terwijl men in Vlaanderen spreekt over zoute garnalen, die worden gekookt in zeewater plus een extra hoeveelheid zout. Bijkomend verschil, in Nederland blijven garnaalkotters doorgaans enkele dagen op zee. In Vlaanderen varen ze uit in de late namiddag en verkopen ze hun verse vangst 's morgens op de veiling. Er worden nergens grijze Noordzeegarnalen aan land gekookt. Met uitzondering van de kleinschalige visserij, zoals de kruwers en de paardenvissers. En om alle misverstanden uit de wereld te helpen, nog dit. Noordzeegarnalen, de crannion, komen niet voor in de wateren rond de Canarische eilanden, maar wel bijvoorbeeld in de Middellandse Zee.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakt al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaad doneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zo'n 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Al samen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogacar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogacar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.
6: Opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: Er zijn nogal wat dingen die Tenerife aantrekkelijk maken. Toeristische trekpleisters, pittoreske plaatsen, culturele activiteiten, historische bezienswaardigheden, mooie fauna, schitterende flora en een uitzonderlijke topografie staan garant voor dit prachtig eiland. Daarboven steekt het klimaat helemaal boven deze ranking uit en maakte zij van alle strandzones een absolute spelmaker. Maar de Tenerifeaanse kustlijn is geen biotoop voor goudgele zandstranden. De strandtoeristen verwachten een mooi en onderhouden strand dat er uitnodigend bij ligt en daarom stellen de gemeentebesturen en de overheid alles in het werk om deze locaties aantrekkelijk te maken. Ook het aanvullen van de zandvoorraad op het strand is een constante, want het aantrekkelijke houtgele zand aan de zuidelijke kuststrook ter hoogte van Adeje en Arona dreigt wel eens weg te spoelen. Uit enquêtes blijkt dat de strandbezoeker het meest houdt van houtgele of geelbruine stranden met een middelmatige korrelgrootte. En precies dat zand vinden wij niet op natuurlijke wijze terug op Tenerife. Het is niet evident om op een lava-eiland waar zwart de overheersende kleur is, blond of bruingeel zand uit te strooien om al dus supermooie playas te bekomen. In deze context vertelt Miguel Becerra, coördinator van toerisme en strategische projecten van het Cabildo de Tenerife, dat de zuidelijke strandenclaves worden aangevuld door aannemers die de strikte voorwaarden van het strandbeheer moeten opvolgen. Eén van deze regels is de kleur van het zand dat wordt aangevoerd. Rubia in het Spaans, blond in het Nederlands en niets anders. We kunnen verwijzen naar het strand van San Teresitas, waar woestijnzand vanuit de westelijke Sahara werd geïmporteerd. Prima kwaliteit en de juiste kleur, maar veel te duur. Dus kiest men voor een tussenoplossing en wordt er een mengeling gemaakt met Afrika-zand en Tenerife-zand, op een zodanige manier dat de ideale kleur verschijnt. Ook verzonken en weggevloeid zand wordt teruggepompt naar de stranden. Dat is een stuk goedkoper, zegt Miguel Becerra. Het goudgele zand komt van de havenwerken in Granadilla. De kleur van het gedolven zand is precies de kleur die past bij het Afrika-zand en het mengen van deze twee zandsoorten valt relatief goedkoop uit. Als alternatief houden wij zand uit Marokko en Mauritanië achter de hand als een soort reserve, als een buffer dus. Wij onderbouwen met deze twee landen een opperbeste relatie, klinkt het in het Cabildo. De eilandregering zoekt momenteel naar afdoende systemen om het zandverlies tegen te gaan. Golfbrekers zijn daarbij een mogelijke oplossing, maar ook meer ingenieuze systemen worden verder onderzocht. Wanneer deze oplossingen in de toekomst worden gerealiseerd, is koffiedik kijken. Niemand kan of wil daar een termijn op plakken, maar dat het uitgevoerd zal worden, is zeker. Stranden ontzanden, of met andere woorden, stranden spoelen weg. Dit fenomeen krijg je vooral bij woelige kustwateren en bij Mar de Fondo, een winderig fenomeen dat golven op de oceaan opzweept en derhalve op het eiland laat aanspoelen. Daardoor verdwijnt er strandzand in zee. In een andere uitzending hebben we gehad dat de Dirección-General de Costas verantwoordelijk is voor het onderhoud van al wat binnen de territoriale wateren en de publieke domeinen ligt. De stranden moeten op regelmatige basis opnieuw gevoed worden en daardoor is vers zand nodig. Import is duur, maar het wordt niet geheel uitgesloten. Zelf het zand ontginnen is het oordeel van de eilandregering en daarvoor moest op zoek gegaan worden naar gronden waar zand in overvloed aanwezig is. Uit 7 locaties werden 2 ontginningsgebieden geselecteerd. El Sauzal voor het donkere zand en Santiago del Teide voor het lichtkleurige zand. Voorafgaand aan de zandontginning werd er een ecologische studie gemaakt die begroot werd op €50.000. Er werd alvast reeds een strand aangewezen dat dringend vers zand moet krijgen. Playa San Marcos in Icod de los Vinos was bijna een strand zonder zand en moest daardoor dringend opgewaardeerd worden met vers zand. Alhoewel de kostprijs gevoelig hoger ligt, hebben sommige particuliere stranduitbaters uit Arona aan Costas gevraagd om zand aan te voeren vanaf de westelijke Sahara. Playa El Camisón had dringend 10.000 kubieke meter fijne zand nodig om terug te blinken als zandstrand. De overheid is er zich terdege van bewust dat de kustgebieden grote aantrekkingspolen zijn die de toeristische economie draaiende houden. Daarom mogen deze locaties niet stiefmoederlijk behandeld worden, is het devies.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: In een vorige uitzending, Wat mis je, had ik het over zaken en dingen die je op het eiland mist. Deze uitzending staat daar haaks op. Wat mis je als je je zit op te vreten in je thuisland? Je ziet de thermometer in elkaar duiken, terwijl de bomen het lijken te begeven. Straten en pleinen liggen vol met afgewaaide bladeren en terwijl je naar buiten kijkt, komt net de 32e regenbui over. Nu en dan waait er een herfststorm over en het water hutst de riolen in en straks komt koning Winter aan op zijn slede. Dan kun je niks anders doen dan nog wat dichter bij de kachel te kruipen. Terwijl je dat doet, denk je bij jezelf wat je in godsnaam in de lage landen te zoeken hebt. 3000 kilometer verder ligt een schitterend eiland te blinken in een stralende zon en daar wil je snel naartoe. Verplichtingen houden je in de greep om thuis te blijven om je dagdagelijkse ding te doen, terwijl je verder je kas opvreet en je ergert aan dingen die negativiteit uitstralen en je meeslepen in een neerwaartse spiraal. Ik heb goed nieuws, geloof me maar. Zonder je 1 meter te verplaatsen kun je Tenerife thuis binnenhalen. Diverse locaties kun je met 1 simpele klik voor je neus toveren. Dit is misschien een simpele troost, maar het helpt je wel een beetje vooruit te komen om te herleven. We hebben op de website van Tenerife Connect een aantal webcams geselecteerd op Tenerife die snel en zonder complexen een reëel beeld van een aantal locaties projecteren. Door het feit dat je je kunt vastklampen aan het idee dat deze beelden in real-time worden weergegeven, spreek ik dan liever over livecams en niet over webcams. Laat je alvast maar wegzakken en dromen tot de tijd zich aankondigt wanneer je echt en fysiek opnieuw naar Tenerife kunt afreizen. Het overzicht is lang, maar toch zal ik deze vernoemen. De livecams staan gericht op El Teide, op de Punta de Hidalgo, het zeezwembad in het noorden, op de Mascavallei, op Santa Cristobal de la Laguna, dit is een bewegende camera, op de Golden Mile in Playa de las Americas, op de Teide, op Playa Las Teresitas, op Playa del Duque, op Playa La Pinta, op Garachico, op de haven van Santa Cruz, op het hoofdterrein van Buena Vista, op Amarilla Golf in San Miguel de Abona, op het haventje in Puerto de la Cruz, op het hotel Gran Melia in Guia de Isora, op het hotel Roca Nivaria Grand Hotel, op de Karting Club in Las Chafiras. Een andere camera belicht Santa Cruz in een panoramabeeld. Dan heb je ook een webcam op de Plaza de Candelaria en op de Plaza de España. We kunnen naar de surfers kijken op de Playa van El Medano. We kijken naar de golf in de Costa Adeje. We kijken naar de haven Puerto Colón met 2 verschillende livecams. We kijken naar de Playa en Puerto in Los Cristianos. Ook Playa La Vistas. Een specialeke, de bewegende camera van Bahia de los Cristianos. Er is ook een livecam aan boord van de Royal Delphin. Dit is de catamaran die uitvaart om dolfijnen en grienden te spotten. Wanneer deze uitvaart, is de livecam alive. Wanneer deze in de haven ligt, staat deze af. We kijken via een webcam naar de acantilados van Los Gigantes. We kijken naar het Anaga-gebergte. We kijken naar Playa San Telmo en Puerto de la Cruz. Naar San Cristobal, naar de kathedraal van Candelaria, naar het Lago Martianes in Puerto de la Cruz, naar Playa de Troya in Adeje, naar een zwenkcamera die over het gemeenteplein van La Orotava zwenkt. We kijken naar El Sozal, we kijken naar de Mirador La Paz in Puerto de la Cruz. We krijgen een panoramisch overzicht San Cristobal de la Laguna. De lijst is lang. We kijken naar Playa de Santiago in La Gomera, naar Hotel Huima Jardín in La Caleta en naar het Hotel Roca Nivaria. De lijst is lang. U kan zich vergapen zolang u wenst en u zich verplaatsen zonder een meter te reizen naar het zonnige en stralende Tenerife. MUZIEK

3FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. fmgoud.be.

0: FM Goud Tenerife. We zijn er weer. Ja. Het is de laatste dag dat we ons hier Zomerradio op het eiland mogen noemen. Deze zondag 30 augustus. We zijn al goed vertrokken, hè, met die Ozone en Dragostea Dintei uit 2004. Ha, 22 jaar geleden. Ik wou eerst nog zeggen, wat is een jaar of 10 geleden? Nee. Het gaat sneller dan je denkt. Dus, als je kan, geniet ervan. Dat is onze slogan. Niemand speelt zoveel zomerhits dan FM Goud Tenerife. Ik ga hier eens kijken op mijn lijstje wat ik voor jullie allemaal nog mag spelen. Ja. Is zien. Ja.
1: Hallo beste luisteraars van In Bad met Johan. Tot u spreekt Ronnie Mossuze, vlakbij dus de radiostudio, eigenlijk de opnamestudio van Johan zelf. En als het goed is, ben ik nu bij jullie in Tenerife, waar het dus iets warmer is dan hier. Maar het is hier ook wel plezant. Maar toch wou ik dat ik daar bij jullie was. Veel plezier daar met alle Tenerifianen. Beste luisteraars die Nederlands spreken. En hopelijk veel fijne muziek natuurlijk in Johan zijn programma. Bye!
0: Wat een grappige, die Ronnie Mossuze. Ja, dat is de krullenbol van de radio's. Je weet wel, hè. Goed, Tenerifianen, geniet er dan maar van. Want nu komt Frankie Goes to Hollywood met Relax. Relax, dat is het woord dat we hier gaan uitvoeren. We maken er een werkwoord van, want we stappen in ons badje. Dat is toch de bedoeling. Veel heet water, veel schuim en de hits waar we allemaal van houden. Nee.

Het water mag bijna tot aan de rand gevuld zijn. Ik ga zo dadelijk mijn kraan toezetten. Want deze hits komen eraan. Bruno Mars met Risk It All. Het is zijn laatste nieuwe, brand new. R.E.M. met Stand, dat moeten we ergens zoeken, eind jaren 80. En een grote meneer, die Stevie Wonder. Hij deed zijn best voor andere artiesten, maar maakte zelf ook hits. In het jaar dat ik een mannetje van 10 was, kwam deze uit in 73. Superstitions, geniet in jullie badje hier bij FM Goud, Tenerife.

Belgen mogen er ja, zeker trots op zijn, hè? Een Belgische chansonnier. En ja, in Parijs geloofde ze dat ze een Parisienne was. Zo goed is haar Frans. Accelerate. Met Sensualité, haar grote hit uit 1993. Ja, geweldige tijd was het ook.

FM Goud wenst je een hele fijne verjaardag. Dit zijn onze jarigen van de dag. En op de eerste plaats, als jij jarig bent, ja, dan word jij onze jarige van de dag. Samen met Simone Peters, Belgische actrice, ze is tegenwoordig al 85 jaar. Kurt Hendricks, voormalig Olympisch ruiter, voor degene die een beetje van de paardensport houden. Ja, hij is 54. En een hele bekende presentator, zanger, cabaretier, acteur. Ja, en hij werkte voor NPO en Radio 5. Tuurlijk, Paul de Leeuw, die is bekend sinds de jaren 80. Hij is 64 geworden vandaag. Nog een cabaretier en schrijver en iemand die gekke bekken kan trekken. Freek de Jonge. Hij wordt 82 jaar. Rob Verlinde, tuinman, presentator en schrijver, bekend van Eigen Huis en Tuin. Die wordt 76. En dan heb ik nog Cameron Diaz. Die wordt 54. Jessica Henwick, actrice uit onder meer Game of Thrones, die wordt 34. Allemaal proficiat. En de volgende platen, die krijgen jullie er ook bij. Vanessa Williams met Save the Best for Last. Double met Captain of the Heart. Die kwamen uit Suisse, Zwitserland in 85. The Suite met Ballroom Blitz. Terug naar 73 is dat. En nu Robert Palmer. Looking for Clues. Kwam ook uit zijn album Clues. Waaruit ook nog die andere hit kwam. John and Mary. Weet jullie nog? 1980. Ja, waar was je in 1980? Hoe oud was je? Het is 46 jaar geleden. Tjonge, jonge, jonge. We spelen echt wel de hits uit ons leven, hoor.

0: Die van Script waren dat met Rain, maar voor mij hoeft het niet hoor. Laat het zonnetje hier maar schijnen. Ja, want we mogen op deze zonnige zondag nog zomerradio zijn voor jullie. Ik hoor jullie graag terug in het volgende uur. En dan gaan we weer in ons badje of laten we er nog wat nieuw water in lopen. Veel schuim en de hits. Samen met jullie kunnen we ze meebrullen. Berlin komt er nog aan met Take My Breath Away. Harry Nilsson, Without You. En hier zijn die van Fairground Attraction in 88. Mocht het allemaal wel een beetje perfect zijn. Tot in het volgende uur.
1: Het is weer tijd om in bad te gaan. Ik zet mijn radio op FM Goud Tenerife. Ja, in bad met Johan.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check fmgoud.be/Tenerife.

0: U gelooft het niet, maar ik zit op dit ogenblik in bad met Johan.
1: En wie ben je?
0: Jij weet niet wat er in uw bad zit. Ja. Ik ben het zelf. Remco Evenepoel. Ah nee, die waren Wout van Aert. Nee, mijn naam is Marcel van Tilt.
2: Klein hoekje af, hè, die Marcel van Tilt. Ook radiomaker en collega bij Radio Willy. Alexia was onze eerste plaat met Summer is Crazy. Maar de zomer gaat ja, helaas vanaf vandaag afgelopen zijn. Morgen is het weer back to business, is het niet. We gaan nog een beetje genieten hier. Nu ik dat mag, vanuit ons badje, elk in zijn eigen badje. We doen dat elke zaterdag en zondag. Mensen die ons nu pas leren kennen, van harte welkom. We doen het voor jullie, hè? Voor de Nederlandstalige mensen op het eiland, maar ook die buiten het eiland, zijn meer dan welkom, hoor. Ik heb voor jullie nu de Rolling Stones klaarstaan met The Beast of Burden.

0: van de Rolling Stones naar Olivia Rodrigo. Het is wel een serieuze stap. Ja. Want we zitten in de hitparade met haar nieuwe Drop Dead. Bla, ik vind het niet zo'n mooie uitdrukking hoor. Ik wens jullie een heel lang leven toe. Todo Cutugno is ook van het echte leven. Ja, la vie, beetje loco. Italiano, grootheid van Todo Cutugno uit 83 spelen we hier zo dadelijk. En ook Flash and the Pen met Hey, Hey Sint Pieter. Al geleden vanuit 77.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
0: En met de hits uit onze tijd. Kraan open. Kom aan, nog wat heet water erbij. Voilà, nog wat schuim. En we kunnen er mee voort. Voilà.

0: zoete stem van Donna Lewis. I love you always and forever. We gaan voor de laatste keer deze zomer de kast, onze baarkast, nog eens opentrekken. En kijken wat Monique voor ons getoverd heeft. Monique, onze baardame, heeft vandaag een cocktail die heet de Caipirinha.
1: Vandaag gaan we een caipirinha maken. En dat is een typisch Braziliaanse cocktail. Als je mojito lekker vindt, is de kans groot dat een caipirinha je ook zal smaken. Het hoofdingrediënt is cachaça en dat is Braziliaanse rum. Snij een halve limoen in 6 partjes en doe ze samen met 1 theelepel rietsuiker in een breed glas. Kneus de limoenpartjes met een muddler en dat is een soort stamper die professionele bartenders gebruiken. Heb je geen muddler, dan lukt het ook met de stamper van een vijzel of met een houten lepel. Vul het glas met gemalen ijs en giet er 40 ml cachaça bij. Mag het voor jou nog iets zoeter, dan kan je er ook nog suikerwater aan toevoegen. Zet de cocktail helemaal op punt met een partje limoen als garnering.
0: Dankjewel Monique. En hopelijk heb je voor volgende zomer weer heel wat nieuwe recepten, aperitieven en cocktails voor ons klaar. Hè? Ik heb de volgende platen voor jullie klaarstaan. Leopold 3 met Vergeet mij nietje. Ja, de Belgen zullen dat heel goed kennen, dat liedje hoor. U2 met Desire. En de mannen met het lange haar, gebogen met die gitaar. En maar headbangen, ja, dat deden ze al in 79. Status Quo en Accident Pro. Ja, blijven toch nog even bij de rockmuziek. Dan nu Cheap Trick en The Flame. Hele fijne zondagochtend.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: goedendag. Alle beste mensen, Nederlandstalige mensen die in Tenerife wonen. U heeft de groeten vanuit Antwerpen, vanuit deze prachtige Zirikstraat vanwege Marcel van Tilt. U luistert naar FM Goud in Tenerife.
1: Ja, ja, ik vlieg die richting uit na het weekend. Het was weer leuk om voor jullie zomerradio te maken in bad met Johan. Vanaf volgend weekend zijn we er terug. Gaan we weer in bad, natuurlijk. Op zaterdag en zondag Tenerife tijd tussen 9 en 11 uur. Komen er nog aan T-Rex met Gary Ron, Brian Adams, Run to You en Belinda Carlisle. Circles in the Sand. Dat kunnen jullie misschien doen als je op het strand bent. Geniet van je verblijf, geniet van de radio voor Tenerife. En tot volgend weekend.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu-of-nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.
4: Goedemiddag, welkom bij je Gouden Radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu-of-nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.
6: Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: I Can Tina Turner en Nutbush City Limits.
1: FM Goud Tenerife, Patrick Cobbaerts.
0: Een goedemiddag en welkom hier bij de Gouden Radio.

Tracy Chapman. Zij zong over gewone mensen die wachten op verandering en de hoop dat hun stem uiteindelijk toch wordt gehoord. Je hoorde Talking About a Revolution. En hier is Lionel Richie met Dancing on the Ceiling.

Een van de mooiste en meest oprechte liefdesliedjes uit de popgeschiedenis. Dat was Elton John met Your Song. Hou je vast aan je bretellen voor een rockduet vol spanning, humor en drama. Meat Loaf met Paradise by the Dashboard Light. Well,

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Jimmy Cliff gaf het nummer precies dat warme gevoel mee waarmee je bijna vanzelf aan vakantie, operamen en lange zomeravonden denkt. Dat was hem, Jimmy Cliff met Sunshine in the Music. Steve Winwood nu met een wereldhit, Higher Love.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Een van de grote filmsongs van de jaren 80. Het was Glenn Frey die Beverly Hills Cop van de nodige energie had voorzien met The Heat Is On. En hier is Lisa met Break It Out.

Billy Joel met Honesty zong hij over hoe moeilijk het soms is om echte eerlijkheid te vinden. Wat meer pit nu op je radio. Hier is de Electric Light Orchestra met Evil Woman.

Europe and Open Your Heart. Dat was Weekend Patrick voor vandaag en ook voor iets langere tijd. Ik verdwijn even van deze zender, maar waarschijnlijk is dit geen definitief afscheid. Dankjewel om te luisteren de voorbije 3 jaar en blijf bij de Gouden.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseist. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.
6: FM Goud.

dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseist. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.
4: Hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7 op je Gouden Radio.

of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een 100-tal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Bidar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn tweede wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchard werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30e. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond, want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Laat je Tenerife-fan, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: is the waitress who wants to be a star.
1: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond, want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: was de Britse boyband Another Level.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: The Ballads werd speciaal opgenomen voor de romantische komedie Notting Hill uit 1999. De film met Hugh Grant en Julia Roberts. En het staat ook op de officiële soundtrack. En dat naast hits als When You Say Nothing At All van Ronan Keating. Another Level dus, uit 1999. En het mooie, From the Heart. En daarvoor als eerste vanavond, in deze liefde enzovoort, Teddy Swims en Break Up in Reverse. En daarmee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. Dit is Liefde enzovoort. De week is alweer voorbij gevlogen, hè? We gaan het de komende twee uurtjes dus met andere woorden ook weer lekker gezellig maken. Hoi, ik ben Lex. En ik ga jullie daarbij gezelschap houden met de mooiste love songs van toen en van nu. Zoals bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1979. Robert John heette de zanger, Sad Eyes. En wat dacht je van een grote hit uit 1984 voor Snowy White met zijn Bird of Paradise? Mag ik je een hele fijne avond toewensen.
1: Relax Radio.

0: alweer uit 2014 is voor Ed Sheeran met zijn Thinking Out Louds. Dit is Liefde Enzovoort. En dat wil dan ook zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en er is deze week zeker en vast niet anders. En zoals de naam het doet vermoeden, ja, we gaan dan kijken wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren. Maar dan wel enkel en alleen op het vlak van de liefde. Je krijgt het liefdeshoroscoop hier straks in deel 2 van mij. Maar ik kan me voorstellen dat je zo lang niet kan wachten. En ik kan me ook voorstellen dat je het ondertussen al weet, dat je het kan nalezen op onze Facebookpagina. Liefde Enzovoort vind je onder Liefde Spatie ENZ. Daar staat het dus nu, kan je het alvast rustig nalezen, jouw horoscoop voor de komende week. Maar via mijn Instagram-account kan je het ook dagelijks volgen. Via @lex_degroot. Elke dag staat daar het liefdeshoroscoop. Zometeen, Somber, My Body Isn't Ready. Na deze, uit 1997, voor Paul de Leeuw. Ik heb je lief.
1: Een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.
1: Liefde enzovoort. Bij ons is het elke week Valentijn.

hoort hem zeker en vast niet zo heel vaak op de radio, deze van Rod Stewart. We gingen terug naar 1980 en My Girl. En videoclips als van Rod Stewart of andere platen die je hier vanavond hebt horen voorbij komen, of misschien wel de afgelopen tijd. Ik heb ze weer gebundeld op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Daar vind je er een heel aantal terug. Zoals je dus ook het liefdeshoroscoop daar kan terugvinden, waar ik het er net al over had. En ik heb ook weer een link naar Mixcloud geplaatst. Want je kan naar Liefde enzovoort luisteren, wanneer en waar je er maar zin in hebt. Om je de weg naar Mixcloud te vergemakkelijken, heb ik ook deze week weer de link daar naartoe op de Facebookpagina geplaatst. Liefdespatie-ENZ, zo vind je ons terug. Moest je het nog niet hebben gedaan, like of volg de pagina dan ook. Zometeen, Mac Davis. Hij schreef in 1968 voor Elvis Presley het nummer In the Ghetto, waarmee Elvis een hele grote hit wist te scoren. Nadien heeft Mac Davis het zelf ook nog eens een keertje ingezongen. In the Ghetto, zometeen. Na Glenn Hansard en Marketa Iglova. Dit is uit 2007. Dat hele fijne, Falling Slowly.

Grönemeyer beschrijft in deze song dat hij stapel verliefd is op een vrouw. Hij beschrijft het verlangen om zichzelf volledig in haar te verliezen. De kern van de tekst komt samen in de smeekbeden Houd mich, nur ein bisschen, bis ich schlafen kann. Uit zijn zeer succesvolle album Ö, dat hij uitbracht in 1988. Herbert Grönemeyer, Houd mich. Uiteraard gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort, is nog lang niet afgelopen. En uiteraard krijg je ook straks in deel 2 van mij het liefdeshoroscoop. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, wel, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Nog even geduld. In dit uur neem ik je nog mee naar bijvoorbeeld 1987... met de Pretenders en Him to Her. Graag tot zometeen.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Dit is FM Goud.
6: Liefde enzovoort met Lex de Groot.

0: I Want It That Way. Wat een hit werd het, hè? Voor de Backstreet Boys in 1999. En daarvoor als eerst in deel 2 in deze Liefde enzovoort voor deze avond. Emma en Fabri Fibra met Antidroga. Fijn dat je nog steeds luistert. Nog een klein uurtje heb ik ze voor jullie hier klaar liggen. De mooiste love songs van toen en van nu. Hier in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Blijf er nog lekker gezellig bij, want over een drietal platen, ja, dan komt het eraan. Het liefdeshoroscoop. En dan kom je eindelijk te weten hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Nog drie plaatjes geduld. Maar die worden dan ook fijn ingevuld. Met bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1975. Voor 10cc, I'm Not In Love. En eentje uit 1989. Origineel natuurlijk voor Harold Melvin en de Blue Notes. Maar Simply Red had er toen ook een hele grote hit mee. If You Don't Know Me By Now. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier.
1: Een goede 3 minuten zijn we nog verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met deze voor Taylor Swift. This is me trying.

0: 2020. Taylor Swift, This Is Me Trying. En zij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat staat er allemaal te wachten voor jou op het vlak van de liefde de komende week? Daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Na een periode waarin gevoelens misschien wat sterker binnenkwamen, ontstaat er nu meer behoefte aan duidelijkheid. In een relatie kan een eerlijk gesprek veel spanning wegnemen, zolang je niet meteen een antwoord of beslissing verwacht. Singles doen er goed aan om iemand eerst rustig te leren kennen. Aantrekkingskracht is mooi, maar deze week merk je vooral wie ook echt belangstelling toont. Laat je niet verleiden om alles zelf in beweging te zetten. 9 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Rust en vertrouwdheid spelen een grote rol. Je hebt weinig behoefte aan ingewikkelde situaties en voelt je het prettigst bij iemand die duidelijk laat merken waar je staat. Voor koppels is dit een goede week om samen plannen te maken zonder alles meteen vast te leggen. Singles kunnen verrast worden door iemand die aanvankelijk helemaal niet als mogelijke partner werd gezien. Geef een onverwachte klik wat tijd. 7 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Je woorden kunnen deze week meer betekenen dan je denkt. Een luchtig gesprek kan langzaam persoonlijker worden. En bij koppels ontstaat ruimte om iets uit te spreken dat al een tijdje tussen jullie inhangt. Singles hebben baat bij hun natuurlijke charme, maar probeer niet voortdurend te raden wat de ander denkt. Vraag het gewoon. Dat maakt de situatie een stuk eenvoudiger. 8 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Gevoelens liggen dicht aan de oppervlakte en daardoor kan je sneller geraakt worden door een opmerking of een stil moment. Binnen een relatie is het belangrijk om niet meteen conclusies te trekken wanneer de ander even met zichzelf bezig is. Singles kunnen iemand leren kennen die een vertrouwd gevoel oproept. Laat het contact groeien zonder meteen te bepalen waar het naartoe moet. 6 knuffelpunten voor de kreeft.
1: Leeuw.
0: Er zit opnieuw wat meer speelsheid in je liefdesleven. Je uitstraling trekt aandacht en vooral singles kunnen merken dat iemand graag in jouw buurt is. Toch hoef je niet altijd degene te zijn die het initiatief neemt. Ook binnen een relatie mag je de ander eens laten bepalen wat er gebeurt. Een beetje ruimte maakt de aantrekkingskracht juist sterker. Leeuw, jij bent de winnaar deze week. Met 10 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: De zon staat in jouw teken en dat geeft je een scherpere kijk op wat je wel en niet wil. Je hoeft deze week geen genoegen te nemen met halve aandacht. Voor koppels is het een goed moment om praktische zaken op orde te brengen, zodat er opnieuw meer tijd overblijft voor elkaar. Singles kunnen ontdekken dat een rustig gesprek meer indruk maakt dan grootse woorden. 8 knuffelpunten. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Met Venus nog in jouw teken krijgt liefde een aangename, zachte ondertoon. Je voelt beter aan wat iemand nodig heeft en weet tegelijk hoe je jezelf aantrekkelijk kunt presenteren zonder overdreven moeite te doen. Koppels kunnen opnieuw wat romantiek in de relatie brengen. Singles hebben goede kansen wanneer ze zichzelf blijven en niet proberen te beantwoorden aan het beeld waarvan ze denken dat iemand anders dat verwacht. Weegschaal, je hebt er 9.
0: Schorpioen.
1: Je bent deze week selectiever dan gewoonlijk. Niet iedereen krijgt zomaar toegang tot je gevoelens. En dat is helemaal niet verkeerd. In een relatie kan die terughoudendheid echter verkeerd worden begrepen. Vertel daarom wat er werkelijk speelt. Singles kunnen belangstelling voelen voor iemand die moeilijk te doorgronden is. Juist dat mysterie kan aantrekkelijk zijn. Maar kijk ook naar wat er werkelijk achter zit. 7 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je verlangen naar vrijheid en spontaniteit blijft groot. Maar liefde vraagt deze week ook een beetje aandacht voor de gevoelens van de ander. Koppels kunnen profiteren van een gezamenlijke activiteit die voor wat afwisseling zorgt. Singles hoeven niet actief op zoek te gaan. Een ontspannen sfeer kan juist zorgen voor een interessant contact op een moment waarop je er helemaal niet mee bezig bent. Boogschutter, 6 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Je kijkt deze week behoorlijk nuchter naar relaties. Dat helpt om onderscheid te maken tussen echte interesse en mooie woorden. Binnen een relatie kan een praktische aanpak een probleem oplossen waar jullie al langer omheen draaien. Singles zijn minder geneigd om zich zomaar in een avontuur te storten. Toch kan iemand die betrouwbaar overkomt langzaam je belangstelling wekken. 5 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Er komt beweging in je liefdesleven, maar misschien niet helemaal op die manier die het je had verwacht. Een gesprek kan een bestaande band verdiepen of juist duidelijk maken dat jullie verschillende verwachtingen hebben. Voor koppels is eerlijkheid belangrijker dan gelijk krijgen. Singles kunnen aangetrokken worden door iemand met een heel andere kijk op relaties. Laat nieuwsgierigheid deze keer winnen van voorzichtigheid. 4 knuffelpunten, waterman.
0: Vissen.
1: De emoties van de voorbije periode beginnen wat rustiger te worden. Daardoor zie je beter welke contacten je energie geven en welke je vooral onzeker maken. Koppels kunnen deze week veel hebben aan een rustig moment samen zonder allerlei afleidingen. Singles doen er goed aan om niet te snel betekenis te geven aan ieder klein signaal. Soms ontstaat er iets moois juist wanneer je het niet probeert te forceren. 3 knuffelpunten voor de vissen. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje. Rustig na, want het staat op onze Facebookpagina en dat vind je onder Liefde Spatie ENZ. En volg je ook dagelijks via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

Woman in Love scoorde Barbra Streisand haar eerste nummer 1 hit in Engeland. Dat was in 1980. Het nummer werd trouwens geschreven door de Bee Gees, zoals meer nummers van Barbra Streisand's album Guilty, wat toch een van haar best verkochte albums is. En voor dat gelijknamige duet met Bee Gees frontman Barry Gibb ontving het duo trouwens ook nog een Grammy. Barbra Streisand, Woman in Love.

Voor straks natuurlijk weer lekker slapen. Maar vooral morgen ook goed terugkomen. En heb ik uiteraard weer een slaapmutsje van jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 1984. Eentje voor de Temptations. My love is true, truly for you. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!
1: Ladies and gentlemen, there he is, Mr. Ned.

0: Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Singing in the bathtub, singing all alone.
6: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschot.
7: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.